mogelijk laten komen. Dat is mijn trouwgelofte voor het altaar tussen de bomen. Vlak op het strand waar iedereen ons op wacht. Uitgezwaaid door onze gasten verdwijnen we in de nacht. Uiteinde het universum, mijn wereld wordt kleiner. Vreugde scheppen in, plus liefde maakt mij wijzer. Ik ben liefde, ongelimiteerd, wat niet betekent meer, maar meer zijn van het wordt allemaal een beetje effectiever.

Ik ben je moeder niet, ik heb geen antwoord op. Ik heb het weer gedaan, ik lust geen cola, schat. Auto in, auto uit, goed gezien. Nu meteen mijn idee, relevant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het...

0: heb mijn hand verbrand, dat voelt wel interessant.
1: Ik kijk naar films of mute, ik hecht geen waarde aan datgene wat ik bezit, ik geef het weg te graag.
0: Ga je ding, petje af, haal maar op, kom maar mee. Maandag dicht, irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.

je nog een plekje vrij? Geef je mij, maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol van jezelf? Of heb je nog een plekje vrij?

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar.

Houden van jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt. Als toen we zaten in je auto,

0: en moest zo gaan.
1: We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood te moe.